0: Hun er jo even nævne Eva. Eva kun met nieuw dran.
1: Is ook weer met de walvaart onderwegens. Ach, die leuwe biertje.
2: Ja, zeker. Dat ligt na hier. Hoe ja. Walvaart.